0: de gréste mix.
1: Hi, I'm John Bon Jovi.
2: My name is Alex Warren.
0: Al moment die beste muziek.
3: Al moment.